Ik ga maar zure malken mijn ontdenken wasken. Het verwaren doek om die duiboeken slaan. Peerwitte vlerken heb ik mijn naam bezocht in die schouders vers te slaan.

stille stien omheeg. Brek het lood in twaalf.

Sel, Lof, Smara,

Nou ben ik niet echt wat je noemt een liefhebber van zure melk. Maar dit, dat mag er zijn. Zure Molke. En dat is afkomstig van het nieuwe project 2 van de band Fan. En Fan, dat is eigenlijk de volledige piepchilling samengesteld door een viertal dame en een aantal heren. En ze weten zich vergezeld van een drietal Belgen. Piep Chilling zijn Mariska Baars, Jan Kleefstra, Romke Kleefstra en natuurlijk Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek. En ze weten zich vergezeld op dit fantastische album door drie Belgische muzikanten, waaronder Sylvain Jauveau. En nou, dan kan ik ook wel Annelies Montserrer noemen. En Joachim Badenhorst, exact. Fan, prachtig nieuw project. Of een nieuw, want er is al een Fan 1. Maar in ieder geval rond de mensen van Piep Chilling. Binnenkort natuurlijk meer in X-Rated van dit fantastische album. Tape Loop Orchestra, dat is Andrew Hargreaves. En ook hij maakt zich zorgen en druk over de lijdensweg die we allemaal moeten ondergaan rondom het coronavirus. Daarom heeft hij een aantal tracks of een aantal, ja, eigenlijk studio-opnames die hij nog had liggen, heeft hij opgestuurd aan degene die geabonneerd zijn aan zijn nieuwsbrief. Nou, gelukkig ben ik dat, waardoor ik in het bezit kwam van deze. TLO at Home heet het ook, natuurlijk. Je blijft thuis en daar knutsel je dit soort fantastische werken in elkaar. Dit is een gedeelte van TLO at Home, want bij elkaar duurt het meer dan 40 minuten. Maar ik beloof in een X-ray binnenkort de volledige versie. Hier is Tape Loop Orchestra.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels al een uur en een kwartier na zonsondergang, zoals dat hoort. En ik zei het al, dat Tape Loop Orchestra stuk wat ik zojuist draaide, dat is in zijn volledigheid meer dan 40 minuten binnenkort in X-Ray te horen. En wat heel erg lang geleden ooit eens in X-Rated is gedraaid, is Fat Gadget. Ik heb nog Fat Gadget, oftewel Frank Tovey, nog in 2002 volgens mij, ja, een aantal maanden voor zijn overlijden, nog samen met Arjen Grolleman kunnen interviewen. Buitengewoon aardige vent, die Frank Tovey. Fat Gadget, ik haalde deze week zijn eersteling weer eens uit de kast. Fireside Favorite. En dit was mijn favoriete track van de plaat. Coitus Interruptus, dit is in X-Rated Fat Gadget.

with those screaming jet streams.

Oef, over complete beklemming gesproken. Dat is pas nog eens isolatie, dames en heren, jongens en meisjes. Annie Hogan met de track Death Zone. En de stem van Kathy O'Dowd. En Annie Hogan deed dat op het album Mountain. En het gaat. Het is een dual disc, dus op de B-kant staat een DVD. Je kunt hem omdraaien. DVD aan de ene kant, CD aan de andere kant. De DVD die kan ik u niet laten zien, maar gelukkig is er een CD-kant die ik kan wel laten horen. Deze fantastische track Death Zone van Annie Hogan. Annie heeft overigens een nieuw album uit en dat is volledig piano georiënteerd. Weinig zang, veel piano. Wel een mooi album, maar het gehalte van Death Zone, dat wordt helaas niet gehaald. Annie kennen we natuurlijk ook volledig van het samenwerkingsverband, het veelvuldige samenwerkingsverband dat ze deed met Mark Almond. X-Rated op de concertzender. En eigenlijk had ik hier niet hoe moeten zitten, want ik had op het Roadburn Festival moeten zijn. Afgelopen donderdag zou dat moeten beginnen. 4 dagen lang het fantastische Roadburn Festival in Tilburg in Utrecht. Maar helaas, de realiteit is anders. Daarom heb ik gemeend een paar tracks te draaien van acts die zouden optreden op het Roadburn Festival. Maar helaas dus geen doorgang hebben gevonden. Een van de acts waar ik heel erg naar uitkeek was Bada. En dat is een nieuwe band geformeerd rond Anna von Hauswolf. En die hoort u zo meteen, maar eerst Hyde, want dat is ook iets waar ik verschrikkelijk naar uitkeek. Hyde, dit is van het nieuwste album Hell Is Here. En als we toch bij Death Zone zijn van Annie Hogan, dan gaan we maar naar Everyone's Dead. Hier is Hyde.

Bada. Dat zou dus hebben moeten optreden op het Roadburn Festival. Waar het niet dat er een kutvirus tussendoor kwam. Helaas, het kan niet anders. We moeten helaas het Roadburn Festival dit jaar overslaan. Zoals zoveel concerten en festivals, helaas. Dit is Anna von Housewolf in een volledig andere incarnatie als dat u gewend bent. Maar ze weet zich wel vergezeld van een viertal anderen. En dit vijftal zal optreden op het Roadburn Festival, dus als Bada. Het album is net uit en dat was al uitverkocht voordat het uit was. Lekker, 200 exemplaren op vinyl via het label Pomperiorsa. Maar helaas, het is niet anders. Dit was Anna von Housewolf met haar nieuwe band Bada. X-rated op de concertzender nog tot 11 uur. En daarna een mix die werd aangeboden door Peter van Koten. Namelijk de mix Lockdown. Dat allemaal na 11. Maar nu eerst andere beklemming van Death Prod. Deze haalde ik laatst weer eens uit de kast. En wat een mega beklemmende track is dit. Gaat u goed voor zitten, want dit is weer een lekkere lange. Treetop Drive uit 1994. Dit is Helge Sten als Death Prod in Treetop Drive 1.

Let us begin with what we do not want to be. Some of R, en die zouden ook optreden op het Roadburn Festival. Helaas, dat gaat dus ook niet door. Het album Orga. Helaas nog maar 2 minuten over, maar deze zijn voor Calabrese. 2 minuten tot de laatste track bedoel ik dan. Calabrese van het album Nyonto. Dit is een untitled track uit 1998.

Through the Dark, Love. Zo heette deze track. Die vindt op het nieuwste album van Hilary Woods, Birthmarks. En dat is inderdaad, gaat volledig over de zwangerschap die Hilary Woods heeft moeten doorstaan. Want daar kunnen we het eigenlijk bijna over hebben als je de tekst leest. En ook zij zou optreden op het Roadburn Festival. En ik heb het volgens mij 2-3 weken terug ook al eens gezegd. Ik heb haar gezien op Guess Who. 2 verdiepingen naar beneden in Kikker, Theater Kikker hier in Utrecht. En ik was aan de grond genageld. Zo verschrikkelijk mooi als dat was. Ze speelde toen al tracks die nu op dit nieuwe album staan. Maar helaas, ook Roadburn gaat dus niet door. Maar als eerbetoon aan dit festival heb ik toch een paar tracks gedraaid die ik persoonlijk in ieder geval gemist heb. Artiest. En we zullen nog veel meer moeten missen de komende tijd. Want dinsdag is de persconferentie des doods. Dan horen we dat we het hele jaar kunnen opdoeken. Maar gelukkig is er altijd nog de concertzender. En zometeen gaan we door. Want X-Ray dit gaat door. X-Ray gaat door. De concertzender gaat door. Zeker als u ons blijft steunen. Want ook dat hebben we nog keihard nodig. In ieder geval, zometeen is er nog veel meer fraais te horen in de mix Lockdown, waar we allemaal in zitten. Peter van Koten van Dream Scenes, ons programma, de tweede zondag van de maand hier te horen bij de concertzender Dream Scenes. Die heeft een mix gemaakt onder de titel Lockdown. Het is geen exclusieve. Hij heeft hem al gepost via zijn eigen blog, Ambient Blog. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik vind hem dermate mooi. En we zitten toch allemaal in de lockdown dat hij zo meteen voorbij gaat komen. In X-Ray tot middernacht. Hij is prachtig. Aantal artiesten ga ik niet noemen, want dat zijn er te veel. Maar de playlist die staat online. Zometeen dus Lockdown door Peter van Koten. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week is er ijs en corona dienende weer een nieuwe X-Rated op de Concertcenter. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren nogmaals. En ook voor alle reacties die ik van links, rechts, boven, beneden, overal vandaan mocht krijgen. Dank daarvoor. Het wordt gewaardeerd. Als u ons ook waardeert, nogmaals, de Concertcenter heeft u nodig. Blijf bij ons. En dat is het enige wat in ieder geval nog doorgaat. De radio. Volgende week weer. En zometeen veel meer moois dus in X-Ray. Voor nu,

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max. Rated.
1: X-rated.

We schrijven 1990. En dit was een heerlijke rave-klassieker. Niet al te beukerig, maar wel heel erg lekker. Hij kwam van Secret Desire. En dat is het geesteskind van Danny O'Shea. Zijn 12-inch heette White Light. En dat werd uitgebracht op Vinyl Solution. Destijds in 90 dus. En Vinyl Solution was de label Annex platenzaak in Londen. En die hebben heel erg veel moois uitgebracht. Hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. Heel veel moois. Tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst allemaal een track van de nieuwste Hunter Complex. Lars Meijer is Hunter Complex. Rain in Europe. Nou, we hebben regen genoeg gehad weer de afgelopen week, dacht ik zo. Dit is Sleep Wave, uitgebracht op Burning Witches Records. Hunter Complex, dit is X-Rated. Fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

En zo gaat dit nog heel erg lekker lang door, dames en heren, jongens en meisjes. Jawel, Craven Falls live in de studio. Hij heeft al 2 tracks live in de studio uitgebracht, te weten Dijpkier en deze Eller Gil. Die zijn niet officieel uitgebracht. U kunt ze gratis downloaden via Bandcamp. Wat ik natuurlijk dan ook gedaan heb, vrek als ik ben. Maar als het geld zou kosten, zou ik het ook doen. Werkelijk fantastisch. Craven Falls. Hij heeft sowieso gezorgd dat zijn album, die laatste van hem, die nieuwste van hem uit januari, dat in de top 3 van het jaar terechtkomt. Craven Falls. En u hoorde een gedeelte dus van het live in de studio werk. Eller Gil hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu ruimbaan gaan maken voor de nieuwste van Twice a Man. Jawel, nog een keertje, want omdat hij zo goed is gewoon. Wat een prachtig album. On the other side of the mirror, dit is Fireflies. De nieuwste van Twice a Man.

Zo, die u, wat een schoonheid zeg. What are you looking for, hoorde u van Worried About Satan. In samenwerking met Veins Full of Static. Worried About Satan heeft overigens zijn naam ontleend aan een track van de band Deus. Worried About Satan en Veins Full of Static hier bij X-Rated op de Concertzender. Dat gaat overigens 10 juli, dus volgende week, uitkomen. Hij is dus nog niet uit. Wat wel uit is, is een LP van Vinke Pezer. En dat is een project van Ivo Bol. Hij heeft in samenwerking met Lucas de Ruiter van Stevenink een prachtig album samengesteld. Lucas de Ruiter van Stevenink maakte de meest prachtige foto's die allemaal verzameld zijn op dit album. Het album heet All Kinds. Ivo Bol heeft allerlei Latijns-Amerikaanse 78 toerenplaten gesampled en daar iets heel eigentijds en iets eigenwijs van gemaakt. Vermengd met wat elektronica is het, nou werkelijk, het resultaat is verbluffend. Zoals u ook hoort in de track Jesu Varellon Mute. Dat gaat u nu horen van Vinke Pezer.

En alweer zo'n weergaloze track van de nieuwste van Edge of Motion. Wie weet kent u ze nog van verre jaren geleden, toen ze op Jux Records allerlei house en techno uitbrachten. Wel nu hun nieuwste album Revolting Angels. Die mag er zijn, u hoorde daarvan Enjoy the Silence. En ik ben iets verder gekomen met de datum dat ding gaat verschijnen. Dat zal waarschijnlijk 27 juli zijn. Dus hou het op eind juli, dan zal die er zijn. De nieuwste van Edge of Motion. Gert-Jan Schonewille en Dylan Hermelijn, dit Amsterdamse duo. We luisteren naar X-Rated, waar we nu verder gaan met Crow's Labyrinth. Dat is het project van Theo Tol. En die maakte de meest waanzinnig mooie ambient gemaakt op een basgitaar. Inderdaad, no synthesizers were harmed in the production. Dat staat er duidelijk bij. Dit is het nieuwste singlewerk van Crow's Labyrinth, Slow Embrace, hier bij X-Rated.

0: Als ik u vertel dat dit een van de meest toegankelijke tracks op het album is, dan weet u het misschien wel wat voor een album dit is. Ik heb het over het album Love Dead van Olan Monk. Ik wilde eigenlijk een track draaien, Gold. Daarvan gaat u echt na dat X-Rated afgelopen onder uw bed kijken of er niet van alles ligt waar u de nachtelijke uren last van gaat krijgen. Maar daar ontbrak de tijd voor. Daarom heb ik gekozen voor de track Tomb. Die is inderdaad wat lichtvoetiger. Een geweldig album verschenen op het Canvas label. Binnenkort dus heel duidelijk meer in X-Rated van Olan Monk's nieuwe album Love Dead.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. Daarna heel veel moois. Een in X-Ray, een door de NASA goedgekeurde X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1987. We gaan naar de dansvloer. Destijds was ik ook DJ van een, ja, zeg maar een heleboel gothic-achtige dingen. En deze kwam, ja, alhoewel ik dit niet reken onder de gothic, maar wel heel vaak langs in mijn draaiset. Ik kwam laatst weer tegen in de platenkast. I Rage, I Melt. Een dancefloor killer van destijds van de band Klik Klik. Hier nu bij X-Rated.

I Am Without Rule, met als ondertitel Sum Sine Regno. Er is de nieuwste van Desideri Marginis, oftewel Johan Levin. En hij doet het weer hoor op het nieuwste album Departed. Wat een heerlijke, fantastische narigheid. En ik word er heel vrolijk van. Dit soort depressieve shit. Fantastisch. Desideri Marginis, de nieuwste, is verschenen via Cyclic Law Records. En hop, daar is er weer eentje voor de eindlijst. En zo gaat het door. En we zijn nog maar op de helft. 2020 mag dan misschien een beetje een rommelig jaar zijn, een gek jaar zijn, een naar jaar zijn. Maar mensenkinderen, wat een mooie muziek wordt eruit gebracht. Soms was dat in 2007 ook het geval. Bijvoorbeeld met het lekkere beukwerk van Good Old Wumpscut. Inderdaad, Rudy Ratzinger. Daar is hij met zijn album Body Senses. Dit is My Dear God.

Zo, dat is een plaat die is blijven hangen nadat ik hem weer eens uit de kast had getrokken van de week. Heerlijk, zeg. Germ van Omala uit Zweden. Prachtig werk. U hoorde de track War hier bij X-Rated op de concertzender. 1988 hebben we het over. En inderdaad, we gaan terug naar 2020, want daar is een nieuw album verschenen van Slaves No More. Nooit van gehoord, zult u zeggen. Nou, ik ook niet, maar dat komt omdat het is opgerezen uit de herrezen, moet ik dan eigenlijk zeggen, uit de as van Sutcliffe Jugend. En het zijn gewoon dezelfde twee mensen die ook achter Sutcliffe Jugend zaten. Dus waarom ze niet door zijn gegaan als Sutcliffe Jugend, is mij een raadsel. Maar anyway, dat maakt er helemaal niets om. Dit nieuwste album heet The Unraveling en daarvan hoort er nu Girl with the Flowers. Dit is Slaves No More.

En zo heeft Vangelis meerdere kanten, dames en heren. Hij heeft een aantal albums uitgebracht die zo heerlijk, maar dan ook echt heerlijk experimenteel zijn. Zoals deze, Invisible Connections. Vangelis, en u hoorde daar van dat album Invisible Connections, de track Atom Blaster. En dat is uitgebracht via Deutsche Grammophon. Inderdaad, een artiest die meerdere kanten heeft. En bij wie dat ook het geval is, is onze eigen broeder Dieleman. Oftewel Tony Dieleman. Straks als laatste een track van zijn nieuwste LP, CD, album. Maar hij heeft ook een andere kant en dat zijn drones. Deze heeft hij mijzelf toegestuurd en daar ben ik erg blij om. En ik mocht hem uitzenden. Dit is Am Bass en Glock. Dit zijn de drones van broeder Dieleman.

En dat waren inderdaad de twee kanten van broeder Dieleman. Ik zal hem toch eens een keertje vragen waarom hij die schitterende drones die hij maakt niet gewoon uitbrengt. Sommige, dat doet hij dan wel. Bijvoorbeeld het gat van Pinten die hij hiervoor heeft uitgebracht. Dat heeft een herbergt een tweede album met wat drones daarop. Maar dit soort werk, ik heb hier een heel album van hem gekregen waarvan ik zeg van, joh, wat mij betreft, dit is klaar voor het uitbrengen. Maar in ieder geval, de liedjes, die doet hij wel met zijn nieuwste album, Broeder Dieleman, oftewel Tony Dieleman. Aan het einde van deze X-Rated. Zometeen is er het derde uur X-Ray tot middernacht. En dat is dit keer een door de NASA goedgekeurde X-Ray. We hebben het namelijk over het album Solar Observer. En dat is de originele soundtrack voor de NASA-film A Decade of Sun. Het is gemaakt door Lars Leonard. En er zijn inderdaad al wat credits die daaraan vastzitten. Waaronder natuurlijk de NASA zelf, de SDO en het Goddard Scientific Visualization Studio en NASA's Space Flight Center. Die zitten allemaal achter de film. En de muziek die werd dus gemaakt door Lars Leonard. Solar Observer, zometeen te horen in X-Ray tot middernacht. Lekker spacen.

0: En dat was een heel mooi avondje een heel mooi avondje Concertzender. Met natuurlijk allereerst nog even de felicitaties aan Harald Roeland voor zijn 200ste Sensenta. En het feit dat onze Roel eindelijk na 4 maanden quarantaine zichzelf weer eens hier heeft laten zien. Heerlijk. Compleet met kaasblokjes en tijgernootjes en natuurlijk bier was het hier een mooie avond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. De playlist, die wordt live aangemaakt, dus die staat inmiddels volledig op de site. En zodra deze uitzending voorbij is, kunt u hem naluisteren zoveel als u wilt. En dat geldt voor alle andere uitzendingen hier op de Concertzender. Heel erg dank voor het luisteren, dank voor de reacties ook die ik hier en daar en overal mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender. IJs, weder en corona dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Heb een mooie nacht, heb een mooie week. Nogmaals dank en voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Nonsense.

Wat een ongelooflijk heerlijke track dit. Heel fijn dat die is aangevraagd door Klaas van der Kamp. Hartelijk dank, Klaas. Deze was nog blijven liggen. Of de X-rated 25 jaar favorieten. Marionette van Matthew Johnson. Uit 2004 alweer. Het verscheen toen via Wagon Repair Records. Matthew Johnson aan het begin van een nieuwe X-rated. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur is dit de beste, het allerbeste van toen en nu. De muziek die ertoe doet. Vergeet alle ellende in de wereld. Vergeet de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vergeet corona. Vergeet gewoon even alles. En geniet van al het mooie van toen en nu in de muziek. En we gaan eerst naar het nu met Maral Samassi. Zijn nieuwste die gaat heten 177 en er staan een paar fantastische remixes op, zoals deze 177Z, oftewel Z, en dan in de Kernel Existence remix. In Perzië geboren en wonend in Berlijn. Perzië, dat was het, dat is eigenlijk tegenwoordig Iran. Maral Samassi, hier is die met de Kernel Existence remix. Welkom bij X-Rated. Een hele goede avond.

0: Ik vind hem fijn. Ik vind hem erg fijn. De nieuwe van Ortecker, Sign heet hij. En de heren zouden Ortecker niet zijn als ze niet ineens weer een nieuw album aankondigen. Digitaal is hij al te krijgen, maar fysiek over een week of drie het nieuwe album plus. Jawel, maar dit was nog van het oude album, terwijl die net 2 weken uit is. Gaat helemaal nergens over. Sign, en hoe het nummer heette, dat mag u zelf uitspreken. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Gisteren was het Halloween en speciaal voor die gelegenheid was daar een streaming event op YouTube onder de naam Mondo Palooza. En dat werd georganiseerd door het label Death Walls. En onze Lars Meijer, het Hunter Complex, heeft daar een speciale versie van de track The Lift opgenomen van Dick Maas. Dat werd afgelopen nacht uitgezonden. Wilt u het nakijken? Natuurlijk, dat kan. Na X-Ray vannacht gaat u rustig kijken. En dan zoekt u op Mondo Palooza en Halloween. Dan vindt u het vanzelf. Wel nu, die track zit nu in de speler. Hier is Hunter Complex met de cover van The Lift van Dick Maas.
1: Wie ben jij?
2: Ik ben Mieke de Beer van de Nieuwe Revue.
1: Nieuwe Revue? Oh ja, dat zie ik wel eens bij vrienden in de kat.

een levende krautlegende, Michael Roodherr. Hij maakte natuurlijk furore bij bands als Noi en Harmonia en heeft ook in Kraftwerk gezeten. Zijn nieuwe album heet Dreaming. Die was al uit in de box met de verzamelde werken van Michael Roodherr. Daarin, het album heet Dreaming, maar nu is die eindelijk los uitgebracht op LP en CD. Wel nu, dit was Dreaming van dat laatste album van Michael Roodherr en het gelijknamige album. X-Rated op de concertzender met nu Nightports with Betamax. En dat zijn twee heren die zich voornamelijk in de jazz begeven. Ze hebben hun samenwerking is echter ja, een soort krautpop, maar dan vermengd met jazz-invloeden. U hoort het zelf in de track Ritual.

dit mag van mij echt zo ongelooflijk lang doorgaan. Heerlijk zeg. Oh, Vatican Shadow. En dat afkomstig van het nieuwste album Persian Pillars of the Gasoline Era. We hoorden Ayatollah Ferocity, The Refinery at Abadan. Oh, Dominic Furno als Vatican Shadow. En nu even wat mooie en serene rust bij Drew McDowell. Zijn fantastisch nieuwe album heet Agalma, verschenen via Dice Records. Daar doen een aantal coryfeeën op mee, zoals Taylor El-Yani en Bashar Sulaiman. U hoort Agalma 7, het vroegere lid van Coil. Hand- en spandiensten en natuurlijk ook voornamelijk via bekend van Time Machines. Dit is Drew McDowell.

0: hate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is het tweede uur van X-Rated op deze donkere zondagavond. Straks nog veel meer moois in X-Ray met heerlijke analoge synths van Dekker en Free System Project. Dat strakjes, maar eerst terug naar 1979, toen Non nog bestond uit twee mensen, namelijk Boyd Rice en Robert Thurman. Zij maakte het obscure singeltje met diverse gaten daarin en op ieder toerental afspeelbaar, of dat nou 16, 33, 45 of 78 is. Ik kies voor het middelste gat en 33 toeren voor Mode Infection. Het staat op de 7-inch Mode Infection Knife Ladder. Dit is Non.

0: You may praise the passing blossom that turns into ripe fruits. Everything passes, everything ends here, the transforming warmth of the sun. At night you'll take your willow baskets so you can fill them with endless dreams. Go to celebrate red apple pickings and go to harvest ripeness of dreams. The moon is hanging in pear-shaped branches like a golden bolt and Christmas tree. Lips of raspberries roam whisper legends about the hearts that bled at night.
1: Altijd een track die ik met gemengde gevoelens in de speler stop, aangezien dit de allerlaatste cd was die Arjen Grolleman ooit in de speler stopte bij Kink FM voor zijn overlijden. Hij werd als een van de favorieten aangevraagd en dat is natuurlijk volkomen terecht. Hartelijk dank Ronald van Hest voor het aanvragen van Tony Wakeford, Non Omnis Moriar. Tony Wakeford, natuurlijk de frontman van Sol Invictus, van het album Not All of Me Will Die. En het is ook met name door de titel dat het een en ander mij natuurlijk continu gemengde gevoelens bij me oproept en kippenvel bezorgt, et cetera. Goed, u luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk. En hij noemt het zelf Turzien Shamanik. We hebben het over Undir Heimar. Zijn album, of hun album, heet Heljar Runar. En daarvan hoort u nu Utgarder. Dit is Undir Heimar.

Zo jongens, echt. Wat een meeslepende, opbouwende track. En ze gaan nog even door. Met wat kliks, kuts en lawaai. En daar gaat de deur dicht. Dat was Fallows Day. Het album Black Dawn, dat was in 2017 mijn album van het jaar. En als ik het nu ook weer zo terughoor, is dat ook zo volkomen terecht. Fallows Day en Black Dawn. En u hoorde de track Zauberwald. En dat was ook weer een verzoekje. Deze werd als een van de meest favoriete X-rated 25 jaar platen ingestuurd door Hans Gaarkeuken. Fallows Day hier bij X-Rated op de Concertzender. Bedankt Hans voor het aanvragen van deze geweldige Fallows Day track. X-Rated op de Concertzender. Nog zo'n kleine 20 minuten en dan is het tijd voor X-Ray. Nu eerst nieuw werk van Ashtoreth en Stratosphere. En dan hebben we het over respectievelijk Peter Verwimp en Ronald Marien. Ashtoreth en Stratosphere maakten een fonkelnieuw album en dat komt uit Tijdens Aller Zielen. En dat is morgen. En nu tijdens Allerheiligen hoort u alvast een track van het nieuwe album Between Worlds. Het gaat uitgebracht worden via Winter Light Records. Dat label dat zo ongelooflijk productief is en de ene en na de andere fantastische album uitbrengt. Ashtoreth en Stratosphere met Awake.

in the night, and by the light of the moon.

kept continuing.

Mijn hemel, wat een track is dit toch. Ongelooflijk. Coil, Bat Wings, A Liminal Hymn. De op één na meest aangevraagde plaat van de 25 jaar X-Rated. Nou, dat is ook volkomen terecht. De meest aangevraagde was natuurlijk ook Coil. En op de derde plaats stond Ulver, geloof ik. En de vierde plaats staat weer Coil. Dus de komende weken zal u vast nog wel nog een keer Coil tegenkomen. Dit was onder andere voor René Klardij, Alexandra Kiszecki en Marleen Janssen. Zij vroegen Bat Wings, A Liminal Hymn van Coil aan. En zo terecht. Echt iedere keer traantje wegpinken hoor, bij deze track. Zometeen is er het derde uur X-Rated. En dat is X-Ray natuurlijk. En daarin de première bijna, nou niet helemaal, want ik geloof dat er al een station is geweest wat al eerder een track heeft gedraaid. Maar in ieder geval, bij X-Ray zijn twee tracks te horen van het nieuwe project Dekker. D-A omlaut C-K-E-R. En dat is gewoon in het Nederlands vertaald Peter Dekker. U hoort twee tracks van het album Paredolia. En dat verscheen onlangs via Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. U weet wel, eigenlijk een beetje stiekem de Nederlandse Klaus Schulze. Daarna nog twee tracks van Free System Project. Dat was destijds het project van Marcel Engels. Twee tracks van het album Pointless Reminder, wat in 1999 verscheen via Quantum Records. En ik vind het zo fijn aan die Dekker, dat toen ik dat draaide, dat album, dat deed me heel erg denken aan een onuitgebracht space album, elektronica album uit de jaren 70. Het heeft hetzelfde effect, op mij in ieder geval. Maar het is fonkelnieuw in 2020 opgenomen. Peter Dekker als Dekker. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs Weder. Corona, lockdown of avondklok dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze zondag of op die zondag.

0: vrijdagavond. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzone. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van alle kanten mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij was op deze donkere zondagavond. Maak er een mooie week van. Maak u zich niet te druk wat er in de wereld gebeurt. En hou het veilig. Blijf gezond. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Laat ze maar knetteren, die synths. Heerlijk. Air Liquide. Het staat op Nephology, The New Religion. En vreemd genoeg staat het niet op het originele album Nephology, The New Religion. Dat verscheen op Blue Records. Deze track staat echter alleen op de heruitgave uit 1994 van het label Rising High. Air Liquide met The Cloud. Nou, wolken hebben we weer genoeg gezien vandaag. En de zon die komt eraan, want de lente die is begonnen vandaag om 4:55. En dat nou net aan het begin van de lente Piet Paulusma moet overlijden. Dat is helemaal niet leuk. Piet, het gaat je goed. De bekendste en beroemdste weerman van Nederland is niet meer. Sterkte aan alle nabestaanden, maar die lente die kunnen ze in ieder geval ons niet meer afpakken. Rust in vrede, Piet Paulusma. Zo, we gaan eventjes lekker stampend verder met Monolok. Dit is de track Sudek. Monolok is Sascha Borchardt. De EP verschijnt op 25 maart. De EP is de Fake Tears EP. En die verschijnt dan alleen digitaal. De 12-inch versie die verschijnt later dit jaar. Dit is Monolok. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent vanavond. Een hele goede avond.

piepend en knarsend. Heerlijk, wat een chaotische track van 3D Dancer. Evenals Monolog, afkomstig uit Duitsland. Botanical Sports. En dat staat op het nieuwe album van hun New Exciting Toys, wat ze in eigen beheer gaan uitgeven. 29 april is dat ding uit. En 1 april, geen grap, verschijnt het album van Brain Waltzera. It's Same heet het via film. En dat wordt een dubbel 12 inch en digitaal. Dus ga uw slag slaan voor Brain Waltzera. Dit is Repticon 7.

Zo, ineens afgelopen. Dat is dan weer jammer, maar wat een mooie track. Sankt Otten. Jawel, het duo maakt weer een nieuw album. En daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Symmetrie und Wahnsinn heet dat ding. En die gaat, die gaat aanstaande vrijdag uitkomen via Denno Valley Records. Altijd van die mooie titels hebben ze. Symmetrie und Wahnsinn. En de track die heette Luftspiegelung der Sentimentalitäten. Zo, prachtig. Mooi werk van Sankt Otten hier bij X-Rated op de Concertzender. En deze week kwam er een track uit van Perturbator. En dat is het geesteskind van James Kent. Zijn album verscheen in 2021, vorig jaar dus, Lustful Sacraments. En er is nu een single uitgekomen, inclusief video, een digital track van de track God Says. En dat is een beetje een aanklacht over dat religie soms een vrijbrief is voor seksuele uitspattingen, seksuele geweld, pedofilie, et cetera. De gedachtegang van Perturbator. Het is een waanzinnige track. God Says.

Als presentator van een radioprogramma heb ik altijd gehoopt dat deze band uit Zweden nooit een track uit zou brengen die ik graag in X-Rated zou willen draaien. Maar ja, helaas, dat doen ze wel, want deze geweldige track Stio die staat op hun nieuwe album Congestion. En dat is 11 maart jongstleden verschenen. De bandnaam, ja, SHXCXCHCXSH. En hoe je dat uitspreekt, ik heb werkelijk geen idee, dus ik hou het maar gewoon op SHXCXCHCXSH. Ze komen uit Zweden en ze maken hele fijne muziek, deze band. En ik ga het niet nog eens herhalen. Wat ik wel ga herhalen is nog een track van het nieuwe album van die fantastische synthesist Martin Sturzer. Zijn nieuwste album heet Theta Serpentis. En wat is het, een heel erg fijn album. In eigen beheer via Echo Elberfeld is dit Magellanic Cloud. Dit is Martin Sturzer. Dürzer.

Hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. Straks nog veel meer fraais in X-Ray. Maar nu eerst terug naar 1982. Het gezelschap Tuxedo Moon. Die kan je natuurlijk ook niet vaak genoeg draaien. En dat is best alweer een tijdje terug. Tuxedo Moon en de track Shelved Dreams. Die kwam voor het eerst uit op de cassette Feature Mist. En dat verscheen via Touch Records op cassette inderdaad. En 3 jaar later werd het uitgebracht via het compilatiealbum Heure sans Soleil via LTM. En het stond ook nog eens een keer op de verzamelaar Minutes to Go. Tuxedo Moon, dit is Shelved Dreams.

glass and crimson sword.

Zo, dat was hem helemaal. Of althans, nee, dat was hem eigenlijk helemaal niet helemaal. Want het hele stuk duurt 25 minuten. En er staat nog zo'n stuk op van 25 minuten op dit album. Ja, ik ben niet zo gek goed in menors. Dus ja, ik kan de track wel proberen uit te spreken. Reisener til Grotter och Ödemarker. En het staat op het album Kaiser af en Dimension Ukjent. Maar ongetwijfeld heb ik dat verkeerd. We hebben het over Mortis. En Mortis komt uit de black metal. Hij zat ooit in Emperor. Die Noorse band die met heel veel geweld van zich liet spreken. En hij is natuurlijk solo gegaan. En hij is zo'n beetje de uitvinder van de dungeon synth. En dat is te horen. Het is allemaal wat slechter opgenomen. En op wat goedkopere apparatuur. Maar allemachtig prachtig. Mortis in X-Rated. En wat ook allemachtig prachtig is, is een nieuw te verschijnen werk van Lustmord. Het is niet helemaal nieuw. Een aantal jaren geleden bracht Lustmord het album Other uit. En nu komt er het album The Others. En daar gaat hij de samenwerking aan met een aantal artiesten zoals Ulver en Godflesh. En met Zola Jesus. En de track die hij met Zola Jesus maakte is prachtig. Het staat dus op de boxset The Others Lustmord Deconstructed. En dat gaat binnenkort verschijnen via Pelagic. Dit is Prime Lustmord en Zola Jesus.

als de lente op een zondag begint, dan moet deze wel natuurlijk. Coil, Moon's Milk, or Under an Unquiet Skull. Vorig jaar begon de lente ook op een zondag en toen was het op 21 maart. Dit jaar dus op 20 maart. Vorig jaar draaide ik Moon's Milk, or Under an Unquiet Skull, part 2. En nu hoorden we Part 1. Het staat op Spring Equinox. Een cd-single en een 7-inch. Moon's Milk or Under the Unquiet Skull. Wat in 1998 verscheen via Eskaton. Het schitterende werk van Coil. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Tot aan 11 uur nog. En daarna het derde uur in X-Ray. Met heel veel meer moois. Maar daarover straks meer. Eerst nu uit Polen. Inner Vision Laboratory. Het album Perpetua verscheen in 2012 op het eveneens Poolse Zoharum. En de track die u gaat horen is Slowly Dictating Supernovas. Dit is Inner Vision Laboratories.

Ik denk wel... Nee, ik weet zeker. De beste track die Death in June, wat mij betreft althans, naar mijn bescheiden mening, ooit gemaakt heeft. Death in June, Little Black Angel. Het staat op het album uit 1992. But what ends when the cymbals shatter? En daarvoor een schandalig klein stukje van de track Submergence van het nieuwe album van Lynn Eastwin. En daarvoor hoort u Mortar Devotions. En Mortar Devotions met de track Cortical Systematics. En dat staat op een verzamelaar die nieuw is verschenen op het Italiaanse label Eighth Towers. A Tower. En dat is een verzamelaar rond het werk van de regisseur David Cronenberg. The Body of Horror. Music inspired by the cinema of David Cronenberg. En daar staat nog veel, veel meer moois op. Dus binnenkort meer tracks van dit fantastische album. En Mortar Devotions, die mag er zeker zijn. Zometeen het derde uur X-Rated met X-Ray. En daarin hoort u een aantal echte grotere coryfeeën. We beginnen met David Sylvian en Russell Mills. Hun samenwerking in de track The Beekeeper's Apprentice. En dat staat origineel op het boek plus cd wat verscheen onder de titel Amber Glands, The Permanence of Memory. Dat zometeen in X-Ray. En dat wordt gevolgd door David Sylvian wordt gevolgd door John Fox en Harold Budd. U hoort een track van het album Translucence en een track van het album Drift Music. En beide staan verzameld op de dubbelalbum Translucence en Drift Music. Dus David Sylvian, Russell Mills, John Fox en Harold Budd zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik hoop dat u een beetje los hebt weten te komen uit de ellende in de wereld. Want daar is natuurlijk X-Rated buitengewoon geschikt voor. Met een goed gevulde kelk en een brandende kaars. En vergeet even alles wat er in de ellendige wereld gebeurt. IJs, weder en andere ellendende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de reacties. En tot volgende week. En blijf bij X-Ray. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Jawel, rust in vrede, Mori Kanté. Hij overlijdt deze week. Helaas, en hij scoorde een gigantische hit met deze Jekke Jekke. Natuurlijk niet in deze versie, want deze die kwam van Hardfloor. Een fantastische Hardfloor remix. 1994, rust in vrede, Mori Kanté. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond en we blijven lekker gruizig met Driss Hakim. Dit is Return to Orbit van de African Space Command. En ook hij komt uit Afrika. Dit is Driss Hakim. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Nogmaals een hele goede avond.

Een totaal afwijkend einde van een geweldige track van de nieuwe Regis. En dat is Carl O'Connor. We hebben er even op moeten wachten, maar dan is hij er ook eindelijk. Het nieuwste album, Hidden in This is the Light That You Miss. Uiteraard uitgebracht op zijn eigen opgerichte label Downwards. We hoorden Regis met Everything is Ahead of Us. Wat een geweldig album, heerlijk. Net verschenen deze week. En wat niet nog is verschenen, is het nieuwe album van Fotai. Ook dat heeft even gewacht. 2017 was zijn laatste album. 12 juni aanstaande komt het nieuwe album uit. Het is een beetje een wisselend album. De ene keer denk je met wat bass footwork te maken te hebben. Andere keer wat meer de dansbare techno kant op. Maar ook wat sfeervolle tracks. Zoals de opener van het nieuwe album Waking Hours. 12 juni dus gaat hij verschijnen. De nieuwe Fotai. En dat is het project van Evan Shorenstein. Dit is Existential Celebration. Prachtig nieuw werk dus van Fotai.

Schitterend. De twee heren Remy Stromer en Petter Jansen, die hebben het Friese plaatje Jannum opgezocht om dit album op te nemen. Meleska heet het al, of heet de band of het duo en het album First Day of Spring. Het zijn gewoon pure improvisaties, maar het resultaat kan af en toe verbluffend mooi zijn, zoals deze Dialogue Between Burgess and Oaks. Prachtig nieuw werk van Meleska. U luistert met heel veel omlauts trouwens. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met eindelijk een nieuw werk van Heavenair. Heavenair is de Zweed John Roger Olsen. En hij verbaasde vriend en vijand met het Glacial Movements album Grabot, wat nog mijn eindlijst heeft weten te halen. Nou, deze, dat is net zo prachtig eigenlijk. Alleen, het is helaas alleen uitgegeven digitaal en op cassette. Maar het is er niet minder mooi om. De nieuwe Heavenair, die heet Movement. Daarvan hoort u nu het schitterende Chosen.

En zo ging Havenair naadloos over in de nieuwe Giulio Aldinucci. Misschien moeten ze maar eens gaan samenwerken, maar ach god, maakt helemaal niet uit, want alleen kunnen ze het ook wel. En dat bewijst zowel Havenair als deze nieuwste van Giulio Aldinucci. Mijn hemel, wat een fantastisch album is dat weer. Shards of Distant Times heet het album. Je hoorde de Overturned Abacus van Giulio Aldinucci. Havenair uit Zweden, Aldinucci uit Italië. En nu gaan we gewoon doodleuk naar Portugal. Want in Portugal huist Haarvul. En het nieuwste album, en dat is verschenen in een trilogie, is verschenen via Moving Furniture Records. Ridge of Humming Spoils is het nieuwste album van dit Portugese trio Haarvul. U hoort nu Granite met als ondertitel Dramaturgy of Hopelessness. Dit is Haarvul.

0: Ongelooflijk, wat een pracht weer achter elkaar, dames en heren, jongens en meisjes. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Wat een album. Peripetia heet hij. Je hoorde I Still Have the Sun to Cast a Light. En zo is het eigenlijk best een sfeervol en wat melancholiek eerste uurtje geworden. En dat komt misschien omdat het voor het eerst sinds een tijdje weer eens regende vandaag. Ik keek een beetje mistroostig zo naar buiten en ik dacht, het regent, dames en heren, het regent. En misschien dat dat het gevolg is geweest van dit uur. Maar genoeg, in ieder geval, de zon gaat volgende week weer schijnen. Dus, nou ja, wie weet wat het allemaal weer gaat brengen. Dit is in ieder geval X-Rated. Welkom in het tweede uur.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: X-Rated nog tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. En ook dat is melancholiek gesteld vandaag met prachtig werk van BV Dub. Niet de nieuwste, maar wat ouder werk van BV Dub Brock Van Way verzameld. Maar eerst terug naar 1981, naar AC, Marias AC. Dat is Angela Conway. En zij heeft een aantal platen kunnen opnemen in samenwerking met de heren Gilbert en Lewis van Wire. Gilbert en Lewis doen ook mee op deze track. Dit is haar eerste single, Angela Conway. En dit werd uitgebracht onder AC, Marias AC. Later dropte ze de laatste AC en werd het AC Marias. Kunt u het nog volgen? Hoe dan ook. De eerste single, dat was uitgebracht op Dome Records. Dit is AC Marias met Drop.

Almachtig. Kent u de term koud zweet? Nou, bij deze. Mijn hemel. Rolly Porter. Ik heb, wat festivals betreft kunnen we dit jaar natuurlijk volledig afschrijven. Dat wordt helemaal niks meer, maar ik heb toch het geluk gehad 2 festivals te zien dit jaar. Grauzone en Sonic Acts. En Rolly Porter, die presenteerde zijn nieuwste project Kist Van op het Sonic Acts Festival. En dat is, veel competitie is er natuurlijk niet, maar bij deze is dat nu al het concert van het jaar voor mij. En wat mij betreft mogen alle nieuwe releases nu ook stoppen, want de top is vol. De eindlijst is klaar. En deze staat extreem hoog, dat kan ik u al vertellen. Passage hoorde u van het nieuwste project Kist van Rolly Porter, verschenen via Subtext Recordings. Ongelooflijk, wat een fenomenaal overweldigend geweld en geweldig. Rolly Porter hier bij X-Rated op de Concertzender. En wat er ook mag zijn, is het nieuwste album van de einstürzende Neubauten. Alles in allem. Dit is Zivilisatorisches Missgeschick. Ruim baan u voor de einstürzende Neubauten.

zult het misschien niet echt in de gaten hebben, maar heel veel van deze track wordt voortgebracht door blazers. Inderdaad, toeters, maar ja, die hoort het niet zo heel erg. Het is elektronisch vervormd door het project Macro Massa. En dat was de Italiaan Victor Nubla met zijn project. Dit kwam van het album Macro Massa Presenta Macro Missa. En dat verscheen in 1987 op het label van Esplendor Geometrico. Heerlijk werk uit 87. Lekker vuig industrial-achtig van Macro Massa. X-rated op de concertzender met nu een nieuw werk. Alhoewel vorige week al een track gedraaid, maar het verdient heus nog een track. Het nieuwe album van Niem en Rapoon, oftewel Giuseppe Verticchio en Robin Story. Zij vormen Niem en Rapoon en het nieuwste album dat verscheen via Winterbite Records. Post Folklore, volume 1. En daarvan hoort u nu Compensating Contemplation.

0: Talp. En nu hoorde u Maxine Denouk. En Maxine Denouk brengt het nieuwe album Nachthorn uit op 21 oktober. Zo, er is iemand echt helemaal aan het doodgaan hier achter me. Gaat het nog?
1: Ja, we zijn er weer.
0: Oké, goed. Hij rookt te veel, hè? Van ongetwijfeld. Maxine Denouk. Nou, ik rook zelf. Maar goed. Nachthorn heet de plaat. En die gaat verschijnen via Fleck Records met een V. Je hoorde Agoraphobia van dat heerlijke album.
2: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated. Te vroeg begonnen, maar dat mag de pret niet drukken, want dan duurt het tweede uur alleen maar langer. De honden, daar doet u mee wat u wil. En de oren, daar gaan wij voor zorgen. Op de draaitafel ligt een LP die ik van de week uit de kast trok. Uit de 1984, een geweldige verzamelaar From Torture to Conscience. Verschenen via New European Recordings. Met daarop In the Nursery, 93, Currents 93, zoals het toen nog heette, Claire Obscure, Iron in Flesh en Death in June. En het is de hoogste tijd om daar weer eens een track van te draaien. Dit is de versie die op From Torture to Conscience staat van The Torture Garden. Dit is Death in June.

Nou, dat was hem echt helemaal. Monnik, wat een geweldige track. Kan niet anders zeggen. Het vlakke land. En Monnik komt uit het Belgeland. Het vlakke land. En het staat op het album Vondeling. En dat verscheen in 2015 via Consoling Sounds. En even een tip. Monnik die gaat optreden heel binnenkort, namelijk 12 oktober in DB's in Utrecht. En wordt vergezeld door 2v2, het project van Josh Graham. En de avond wordt afgesloten door een mega flink hard concert van de Dead Neanderthals. Dat allemaal dus 12 oktober in de DB's in Utrecht. Zolang het nog kan, hè, op hun oude plek. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Wij bestaan 27 jaar. X-Rated, 27 jaar. En het begint bijna een traditie te worden. Maar onze vaste luisteraar Gerrit Vos, die maakt iedere jaar zo'n beetje een tribute track. Onder zijn pseudoniem Adeptus Mechanicus. Een tribute track alleen bedoeld als tribute voor X-Rated. En daar ben ik Gerrit heel erg dankbaar voor. Zeker als het niveau heeft van de volgende track. Want die is werkelijk verpletterend met die mokerslagen. U gaat het horen. Het ware spookhuis. Het heet A Haunting. Nogmaals dank Gerrit. Hier is voor 27 jaar X-Rated Adeptus Mechanicus met A Haunting.

Zo doe je, wat een heerlijke track ook. En wat mij betreft goed passend achter die fantastische track van Adeptus Mechanicus. Pardon. U hoorde Ouroboros. En Ouroboros, dat verscheen in 2015. Via Ant Zen Records. Een heel fijn label dat mooie dingen doet. U hoorde Under the Black Sun. En het Ouroboros album heette Mysterium Tremendum. X-Rated op de concert zijn er nog een pak een beet, een minuutje of 4:25. En dan zijn we er helaas alweer. Maar u weet het, er is meer. Er is zometeen ook een X-Ray. We gaan nu naar een nieuwe release op het 8 Tower Records. En dat is uit Italië. Een album dat verscheen onder de titel Dracula. Music inspired by Bram Stoker's novel. Dat gaat 7 oktober aanstaande verschijnen. Dus dat is eind deze week al. En daarop staat een track van Ona Sander en Les Anges Morts. U hoort de castle van dat album. Geïnspireerd dus door Dracula.

uit Finland. Nest. Prachtig. Contio. Het staat op het album Trail of the Unwary. En hoe ineens een band uit Finland aan een Bulgaars label komt, geen idee. Maar het is uitgebracht op Corvus Records. Heb ik zomaar de verkeerde ingetuned. Het gaat een beetje mis vanavond, jongens. Waarom nou toch? Nou.

Dat komt waarschijnlijk omdat er gewoon te veel misging met die playlist vanavond. Beetje van het apropos gebracht. Nou, daardoor is de tekst dat deze uitzending is opgedragen aan Arjen Grolleman. Die valt weg, dus bij deze. U hoorde, ik had het over Nest, inderdaad, uit Finland. En waarom dat op Corvus Records zit uit Bulgarije, geen idee. Maar in ieder geval, u hoorde de track Contio van het album Trail of the Unwary. En daarvoor de duisternis van New Risen Throne. Het staat op het album Whispers of the Approaching Wastefulness. En ik zie dat ik de playlist ook weer een beetje verkeerd heb ingetikt. Dat ga ik nog even rechtbreien. Signs of the Approaching Wastefulness. Ik hoorde het derde gedeelte. Dat verscheen in 2007 via Cyclic Law. En daarvoor dus de ode aan Dracula.

Peter Andersson. En hij is onder andere ook raison d'être en Stratum Terror en nog andere dingen. Maar Necrophorus is ook een project van hem. En u hoort twee tracks, namelijk The Source of Underwater Bleakness, delen 1 en 2 van het album Eline Ross. En daarna hoort u de delen 1 tot en met 3 van het project Imprints, respectievelijk verschenen in 2005 en in 2007. Nou, hier en daar een beetje chaos in deze uitzending, maar ik hoop toch dat u genoten heeft van deze uitzending. 27 jaar X-rated en 11 jaar hier op de Concertzender. Een klein feestje hier. Of zou het het bier zijn geweest? Dat kan ook nog. Nee, ja goed, nee, dat valt allemaal wel mee. Maar die, ja, als de playlist niet meewerkt. Maar goed, alles is bijgewerkt, alles staat er. Dus geniet ervan. En u kunt direct na deze uitzending natuurlijk X-Rated weer terugluisteren. Dank voor alle reacties en dank ook voor alle felicitaties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. En ijs, weder en andere ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. En dan besteden we aandacht aan de slotavond of slotweekend van Sonic Acts. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.

veel te kort. Mag voor mij wel 25 minuten doorgaan. Nou, dat doet het niet. En dat doen wij natuurlijk dan ook niet. U hoorde Illumination uit Noorwegen. Hope to God in de MO Driven Mix. En die mix die werd gedaan door MO. En MO staat voor Mental Overdrive. En laat Mental Overdrive nou ook weer een van de leden van Illumination zijn. Dus alles komt uit Noorwegen. En hier vandaan komt alle goede muziek tot 11 uur in het programma X-Rated. X-Rated tot 11 uur. En daarna nog veel meer heerlijks in X-Ray tot middernacht. En tot 10 uur louter nieuw werk. Zoals daar zijn Rudder. Rudder brengt zijn debuutalbum uit. Where I Heal My Hurts. En dat gaat 21 april gebeuren. Van dat album hoort u Silencio. Dit is Rudder. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond. We'll be right back.

Rosa Anschutz. En Rosa Anschutz met de track Peak. En Rosa Anschutz is bezig met een aantal remix 12 inches die uit zijn gekomen van allemaal tracks van afkomstig van haar album. En deze die is inmiddels nummer 3. Goldener Stroom Remixes 3 heet die. En u hoorde Rosa Anschutz in samenwerking met de band Dollkraut. En Dollkraut die maakte ook nog eens een keer deze remix voor deze track. Peak van Rosa Anschutz. En snel verder met een... Oh, overigens is die nog niet uit. 21 april. En voor iets waar we nog veel langer voor moeten wachten... is namelijk pas 23 juni... is de verzamelaar Brixia Sonora. En daarvan hoort u toch nu al een track. En dat allemaal hier bij X-Rated. Dat kan allemaal. Dit is Alessandro Pedretti. Natuurlijk uit Italië. U hoort Pauline van dat voornoemde album Brixia Sonora.

instrumentale mixen op de markt gebracht door Das Spezial. En dat wordt wat mij betreft echt toegejuicht. Getuige ook deze track, wat geweldig zeg, Wake Up Call. En u hoorde dus de instrumentale versie van Das Spezial. En Das Spezial is uitgekomen op het label Spezial. Ook nog eens een keer op het album SPZL Kids nummer 1. Ja, ingewikkeld maken ze het wel, maar het is in ieder geval erg lekker. Das Spezial. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik me heel blij verrast was over het nieuwe album van Depeche Mode. En niet in de laatste plaats ook vanwege de titels, die een aantal gewoon echt wel teruggrijpen in de tijd. Het album eindigt bijvoorbeeld met Speak to Me. Nou, dat is bijvoorbeeld gewoon speak en spel. En je hebt een track die Lover Never Let Me Go heet. Nou, die hebt een track van Depeche Mode uit het verleden die Never Let Me Down Again heet. En dan heb je nog People Are Good, oftewel People Are People. Maar goed, anyway, de muziek, daar gaat het om. En die is goed. Het is gewoon een uitstekend album, natuurlijk opgedragen aan Andy Fletcher. De onlangs overleden, nou ja, inmiddels alweer een tijdje terug, maar overleden. Grote kracht achter de muziek van Depeche Mode. Dit is het nieuwe album, Memento Mori. En inderdaad, People Are Good.

fonkelnieuw van nog lang niet uit. U zult helaas moeten wachten tot 19 mei pas. Maar het nieuwe album van Station 17 komt eraan. En dat is inmiddels al het 11e album. Een band die overigens begonnen is om een soort om een band te creëren waarin ze zowel geestelijk gehandicapte, geestelijke gehandicapten als lichamelijke gehandicapten en mensen zonder handicappen bij elkaar te brengen en muziek te maken. En dat is al 11 albums wonderwel buitengewoon goed gelukt. Het nieuwe album, dat gaat We Bieten heten. En u hoorde Station 17 met Bewegung. En de hoogste tijd voor het nieuwe album van Node. Jawel, er is een soort lost album verschenen van Node. En Node is een supergroep met allemaal synth wizards bij elkaar, waarvan Flood wel een van de bekendste is. Producer van onder andere U2, Erasure en nog veel meer. Einstürz in de Neubauten en noem het allemaal maar op. En verder ook Ad Buller, die heeft nog in de Psychedelic Furs gespeeld. Kortom, Node, de supergroep. Singularity heet het nieuwste album. En daarvan hoort u nu Fast Forward. MUZIEK

0: heerlijke duistere klanken van Richard Knox. Hem kennen we bijvoorbeeld ook van A Sun Amissa. Die heb ik ooit nog eens live gezien op het HNAS Festival. In Diepenheim, jazeker. Richard Knox, zijn nieuwste album gaat Landmarks heten. En dat is nog niet uit, dat komt pas 19 mei. Richard Knox, het album gaat Landmarks heten. En u hoorde Landmarks nummer 9.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur, straks X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Een band die het presteert om één single uit te brengen. Maar dat is ook gelijk een ongelofelijke hit. Tenminste volgens de titel Der Hit. Nou, volgens mij is het nooit echt een hele grote hit geworden. We gaan het hebben over Phonophobia. De 7-inch die ze uitbrachten op Avant Garage. Dus in 1980. Nou, dit is hem. De hit van Phonophobia.
2: What's the matter? What's the matter? What's the matter? What could you possibly?

What could you possibly? From me.

En zo verdwijnt de space van Cosmic Ground helemaal into space. Cosmic Ground, weer zo'n fantastisch nieuw album. De vorige die haalde de eindlijst. En ik denk dat deze dat ook gaat doen. Entropy heet hij. En u hoorde de titeltrack Entropy. Dirk-Jan Muller did it again. Cosmic Ground hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met iets wat nog moet gaan verschijnen. Namelijk op 28 april. Het album van Loud as Giants. Nou, dat zal veel mensen niet bekend in de oren klinken. En dat kan kloppen. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen Dirk Serries. En hem kennen we van onder andere Fitna Omana en Fearful's Burning en Microphonics. En J.K. Flash, oftewel Justin Broderick. Oftewel J.K. Flash inderdaad. En de grote man achter God Flash. Zij gaan samenwerken als Loud as Giants. En dat album dat gaat verschijnen via Consoling Sounds. Empty Homes gaat het heten. En van dat album hoort er nu een monument. Ruim aan voor Loud as Giants.

Ja, dat waren ze hoor. Svenska Likbrennings Föringen met Eldens Tempel. En dat staat op het album Viska Reza et Eldens Tempel i Bromölla. En dat verscheen onlangs op Old Europa Café. Vonkel nieuw dus, SLF. En daar gaat onder andere de heer Nordvarger achter schuil. Heel fijn, en dat is er volgens mij ook weer eentje voor de eindlijst. Het wordt nu alweer druk, heerlijk. Svenska Likbrennings Föringen hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even gaan overschakelen naar 2001. Barry Adamson en Pansonic. Barry Adamson kennen we onder andere van zijn werk bij Nick Cave en The Bad Seeds. En natuurlijk daarvoor in zijn werk bij Magazine. En Pansonic, het Finse duo waarvan helaas Mika Vainio ook al niet meer onder ons is. En IJslands bedoel ik. IJsland, ja. En het hele album is in IJsland opgenomen trouwens. Ik heb het over het album Motor Lab No. 3. Dit is The Hymn of the Seventh Illusion. Barry Adamson en Pansonic.

0: we connected to the edge of the world.
1: New Dawn van Eterna van het gelijknamige album. En dat is een beetje jammer, de verkeerde eindtune. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar daar is hij dan. Ah. Gaat alles goed? Gaat alles goed? En dan start je de verkeerde tune in. Nou goed, anyway, de rest van de uitzending was gewoon wel goed, hoop ik. Eterna met New Dawn van het gelijknamige album. En dat verscheen op Cold Meat Industry in 2009. En daarvoor dus het prachtige werk van Barry Adamson en Pansonic. The Hymn of the Seventh Illusion. En helaas markeert dat het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is nog een X-Ray. Die staat klaar vanaf 11 uur. Tot het donkere uur van middernacht. Je hoort Talvi Horos. En Talvi Horos, dat is Ben Chadwin. Je hoort eerst Music in Four Movements. Een makkelijke titel voor wat het precies is. Namelijk gewoon muziek in vier gedeeltes. Music in Four Movements. En dat stamt alweer uit 2010. Daarna hoort u twee tracks van het project And It Was So. En dat is uit 2012. Talvi Horos, zometeen in X-Ray. De playlist die staat volledig op de site van de concertzender. En natuurlijk kan de uitzending meteen na 11 direct weer teruggeluisterd worden. Ik dank u allen hartelijk voor het live aanwezig zijn bij deze X-Rated. Want dat is natuurlijk veel leuker dan naluisteren. En deze uitzending kunt u natuurlijk ook wel de hele week door terugluisteren. Dat is natuurlijk ook leuk. Dank voor alle reacties die ik hem ook mocht ontvangen. Dat doet goed. Donderdag, dan reizen we af naar het Roadburn Festival. Maar geen nood. Ik kom gewoon zondag weer van het Roadburn Festival teruggerend naar de studio voor een nieuwe episode van X-Rated. Dus gewoon te getrouw op de zondagavond live. Volgende week zijn we er gewoon weer.

Stond nog steeds, moet ik eigenlijk zeggen, als ik wil zeggen, bestond onder de bezielende leiding van Frank Ziegert. Want helaas, hij is ook overleden. Dit album ligt op de draaitafel, Der Westen ist einsam. Rust in vrede, Frank Ziegert. Dit is Abwärts met beim ersten Mal tut's immer weh.

Into a

gisteren was het op de kop af 14 jaar geleden dat ik om 1:00 's middags een telefoontje kreeg van toenmalig eigenaresse van Kink FM, Jantien van Tol. Of ik wist waar Arjan Grolleman was? Nee, dat wist ik niet. We zijn op zoek gegaan en om 4:30, 5:15 die middag hebben we hem dood in zijn huis gevonden. Ik had toen in die week daarna de moeilijke keus. Moest ik X-Rated doorzetten, ja of nee? En ik heb gekozen om dat wel te doen. Gewoon om al deze muziek op de radio te houden. Dat is tenslotte iets waar Arjan altijd voor gevochten heeft. En daartoe ging ik nog over om te kijken naar de playlist die we de zondag daarvoor, dus op 17 januari, hadden gedraaid. En het bleek dat Tony Wakeford met de track Non Omnis Moriar de laatste track was, die de laatste cd was die Arjan in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. En het album heet ook nog eens een keer Not All of Me Will Die. Ik heb die track al eerder gedraaid en de laatste keer was 4 jaar geleden en toen maar een gedeelte. En nu dus helemaal, omdat dat natuurlijk wat mij betreft de ultieme track is voor Arjan Grolleman. Gisteren zijn we voor de laatste maal naar zijn ouders gegaan. Waarschijnlijk zal het dan echt de laatste maal zijn, want die worden ook een heel stuk ouder, zijn inmiddels een heel stuk ouder geworden en kunnen een groep mensen moeilijk meer aan. Dus het was nogal beladen gisteren en daarom nu ook Tony Wakeford in de speler. Ter nagedachtenis van Arjan Grolleman, de geestelijk vader van X-Rated. En inderdaad, let op die titel, Not All of Me Will Die. En dat slaat zeker op jou, lieve Arjan. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met een rondje Winter Lights. Ja, het is al lekker duister genoeg. Het is koud genoeg voor veel Winter Light. Achter elkaar zijn er 2 releases verschenen. De eerste aan het einde van het vorig jaar. De tweede aan het begin van dit nieuwe jaar. Gidja, die verscheen eind vorig jaar. En dat is het project van Abi Hellasdottir. En zij maakt niet alleen prachtige muziek, zij maakt ook nog eens een keer schitterende hoezen. En dat bewijst ook de hoes van Gidja en bewijst ook de hoes van de volgende die we gaan draaien. Daarover straks meer. Eerst nu de nieuwste Gidja. Hoe je de titel en de titel van het album uitspreekt, dat mag u zelf uitvogelen. Het staat op de playlist. Nieuw werk van Gidja op Winter Lights.

U hoorde een track van Telst. Dat is Rob Meldrum. Telst met het album Celestial Displacement. Ook weer zo'n schitterende release op het Winter Light label. Inertia hoorde u van Telst hier bij X-Rated. Waar we nog tijd hebben voor twee tracks. In ieder geval één track, die komt nu. De andere natuurlijk straks. Ik heb nog veel meer nieuw werk. Namelijk het nieuwe album van Atrium Carcary samen met Kammerheit. Twee grootheden uit de Dark Ambient. Die werken samen op het album Apparatus. Nieuw werk op Cryo Chamber. Hier zijn ze samen in Mechanism.

En natuurlijk draaiden we ook deze track voor jou, lieve Arjen. Uiteraard, Coil. Ik denk dat dat toch wel de band was die jij het meest hoog had zitten, samen met Current 93 en Sol Invictus. Coil aan het einde van deze X-Rated Tattooed Man van The Ape of Naples. Die verscheen in 2005. En hiervoor hoort u nieuw werk van Atrium Karkery en Kammerheit met Mechanism.

0: En zometeen is er natuurlijk weer een X-ray tot middernacht. En ik heb gemeend daar een prachtige mix neer te zetten, gemaakt door Tangerine Dream. Het is een mix, maar ook live gespeeld. En ze hebben dat gedaan voor NTS Radio in Los Angeles op 19 december. Vorig jaar 2023. De Night Shift Mix van Tangerine Dream. Zometeen integraal hoort u in X-ray tot middernacht. En daarna natuurlijk weer een nieuwe Dr. Klangendom. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated. En dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn via de mail en via allerlei socials. Dat doet goed. En ijs, weder, sneeuw, storm en andere ellende dienen er, is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-rated op de zondagavond. Hier bij de Concertzender, al sinds 1995, de zondag, ingeruimd voor X-Rated. Allereerst op Kink FM, nu op de Concertzender. En laten we hopen dat dat nog heel lang en heel erg lang het geval is. Daar kunt u bij helpen, door donateur te worden, door vriend te worden van de Concertzender. Kijk eens hoeveel moois er nog veel meer te vinden is op dit station. En als u een beetje gul bent, dan kunnen wij nog heel lang bestaan. Dus kijk op de site naar alle mogelijkheden en strijk uw hand over het hart en maak een mooie donatie over. Wat mij betreft, tot volgende week. Hoed u voor de storm Isha die over het land gaat razen. Kijken of ik veilig thuis kom. Laten we er maar vanuit gaan. En dan is er volgende week weer een nieuwe X-rated. Dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: Max.
1: Ratings.

Vorige week een beetje overschaduwd door het overlijden van Florian Schneider van Kraftwerk. Maar helaas overleed vorige week ook Pascal Dardoufas. Beter bekend in DJ Techno en Acid Land als Pascal Feyos. Hij zat in Resistance D samen met Malk Maurice. En als Resistance D maakte hij ook muziek als RD1. En die hoorde u net aan het begin van deze X-Rated. Heerlijk werk van RD1. U hoorde Eclipse in de DSL remix. Het staat op de 12-inch Total Eclipse. Rust in vrede, Pascal Feyos. En dit is Fonkel, nieuw werk van Atom TM. Hem kennen we natuurlijk als heel veel acts. Wat is het? Lassiek Bandhouse, Senior Coconut. En noem het allemaal maar op. Uwe Schmid, oftewel Atom TM, heeft samen met Tobias, dat is Tobias Freund, het derde deel opgenomen van een serie 12 inches. Dit is Enne, dit is heerlijk schurende acid techno. Dit is X-Rated, allemaal een hele goede avond.

prachtig, werkelijk. En het is bijna niet te geloven, maar dit is een dame alleen. Teresa Streutges heet ze. Ze komt uit Berlijn. En ze maakt muziek onder de naam Golden Disco Ship. En daarom ben ik zo blij met Mind the Gap. Want daar, dat is het extra cd'tje wat zit bij de Gonzo Circus. En Gonzo Circus is, ja, de laatste editie is nogal dun. Maar Mind the Gap, die mag er zijn. Want daar doe je dit soort ontdekkingen op. Ortolan hoorde u. Het staat origineel op het album Aracé. Maar deze kant kwam dus van de nieuwste Mind the Gap. Hierbij X-Rated op de concertzender waar andermaal een track gedraaid gaat worden van de heruitgave van Synthesist van Harald Grooskopf. U moet nog even tot 5 juni wachten, want dan komt die uit. Maar oh, wat een schitterend. Echt, die tweede cd die erbij zit, stuk voor stuk fantastische mixen. Wat dacht u van het wat Kreitler ervan gemaakt heeft? Die bewerkte Earth 1847. Harald Grooskopf in de interpretatie van Kreitler.

En dan lijkt het alsof het zo weer verder gaat, maar dat gaat het niet. Einde track. Het is niet anders. Elephant Chateau hoorde u uit Zwitserland. En het klinkt misschien wat ouder, want dat klopt. Het is ook ouder. Het is opgenomen tussen 1982 en 1989. Twee albums, twee mini-albums zijn nu verzameld op een heus album. De twee albums Dreamings en Offshore Drilling. Met als ondertitel Purse and Pearls and Turtles was dit Elephant Chateau met de track Not All The Day. Prachtig werk verschenen via Bureau B. En dit is even heel wat anders, maar oh wat schitterend. Een samenwerking tussen onze eigen Michel Banabila en Robin Rimbaud, oftewel Scanner. Ze hebben al eerder met elkaar samengewerkt, sterker nog, dit is de derde samenwerking. En die is nu uit The Spaces You Hold. Met de vocale en gesproken woord dingen van Robin Rimbaud. Werkelijk schitterend, dus niet onder zijn eigen naam Scanner. Maar het is er niet minder om, dit is het schitterende Step Ahead. Robin Rimbaud en Michel Banabila.

system break.

Waarom draai ik een track uit 2017, vraagt u zich misschien af. Of misschien heeft u het helemaal niet in de gaten, maar dit is inderdaad niet helemaal nieuw. En dat draai ik omdat er iets bizars gebeurde deze week. Afgelopen woensdag zat ik te chatten op Facebook met een Facebook-vriendin, tussen aanhalingstekens, want ik ken haar niet persoonlijk. En dat ging over Ottekker en de laatste livestream die ze deden. We hebben het over Nathalie Barr. En ik hoorde 2 dagen later dat ze was overleden. Echt heel erg bizar. Samen met haar muzikale partner Ziv Matushka is zij afgelopen vrijdag komen te overlijden. En ja, ik vind dat totaal bizar. Vandaar in ieder geval als ode aan Nathalie Barr. Ook al ken ik haar niet persoonlijk, maar het heeft me toch ergens vind ik het. Ja, het treft je wel. Rearbeiten heette de act waarmee ze samen muziek maakten. En hoorde de track Tectoni Mobilis. Rust in vrede, Nathalie en Ziv. En ja, hoe het allemaal gebeurd is en de omstandigheden, ik heb geen flauw idee. Maar daar gaan we verder ook maar niet over speculeren. Waar we wel over kunnen speculeren is het nieuwste album van Giulio Aldinucci. Mijn hemel, wat een prachtweer. Ik geloof dat die man iedere keer dat hij een album uitbrengt zichzelf weer overtreft. Shards of Distant Times heet de nieuwste. Zometeen hoort u overigens nieuw werk van Rafael Anton Irisarri. En dat is bijna net zo intens. Giulio Aldinucci nu eerst met Every Forgotten Word.

0: Ja, mensen. Ja, het is nog een.
1: Ja, dat was gewoon Attacker, dames en heren, jongens en meisjes, uit 1991. De allereerste Attacker single, zoals die verscheen via het hardcore rave label Hardcore Records. Inderdaad, en even dachten we, of nou even, 2 jaar lang dachten we, dit was het voor Attacker, want het bleef bij deze 12-inch cavity job. Maar ineens was daar, in 1993, dus 2 jaar later, het debuutalbum In Kunabula, waarop ze het op een hele andere boeg gooien. Deze raver verscheen dus in 1991, de allereerste Attacker single, Cavity Job. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Heel fijn dat u er allemaal weer bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated en daarna hoort u X-Ray. En daarin de beloofde opnames van het Tape Loop Orchestra at Home. Die had ik u beloofd en wat ik beloof, dat kom ik na. En ik had ook beloofd meer te draaien van het nieuwe Harald Grooskopf album, of eigenlijk het oude album. Maar u weet het, er is een dubbel CD in aantocht. Een dubbel LP die pas op 5 juni verschijnt met allerlei bewerkingen. Synthesist 40th Anniversary Edition. En daarvan hoort u nu Steve Baltes' bewerking van de track Earth 1847. Helemaal geweldig. We gaan eens eventjes lekker luisteren naar deze bewerking van Steve Baltes. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Erg fijn sprankelend geluid van Tobias. En Tobias dan met een punt erachter. We hebben het over Tobias Freund. En zijn nieuwste die heet 1972. 1972 of 1972. Hoe u maar wil. Deze track heette Schism. Heerlijk nieuw werk van Tobias. En we, ja, hij is eigenlijk sterk verankerd in Berlijn. Hij zit in de crew rond Berghain. En deze werd dan ook uitgebracht door het vooraanstaande Duitse label Oostgutton. En we blijven eventjes in Duitsland. Van Berlijn gaan we naar Hamburg. Het nieuwe trio Love Songs. Ja, een iets wat suffige naam zeg ik dan. Maar het album is allerminst suffig. Zij brengen een soort krautrockgeluid. Nou, schrap de rock. Een soort krautgeluid anno nu op het nieuwste album Nicht Nicht. Dat zal gaan verschijnen op 22 mei aanstaande. Echt een heel erg fijn album dat in de verste verte wel doet denken aan bijvoorbeeld werk als Die Wilde Jaakt. Er komt heel veel moois op dat gebied uit Duitsland. Dit is Proxy 1. Dit is Love Songs.

Deze week kwam het treurige bericht dat Tony Allen is overleden, de beroemde Afrobeat drummer. Hij is zo'n beetje samen met natuurlijk Fela Kuti zo'n beetje de uitvinder van de Afrobeat. Nou, Fela Kuti in X-Rated, dat zie ik nog niet snel gebeuren. Maar Tony Allen, die breidde zijn horizon behoorlijk uit. En heeft ook met tal van popmuzikanten en muzikanten uit de elektronica samengewerkt. Zo heb ik hem nog samen gezien met Jeff Mills bijvoorbeeld op het Rewire Festival. En in 2015 trad hij toe tot het Moritz von Oswald trio. Samen dus met Moritz von Oswald en Max Lodenbauer. Zij maakte het album Sounding Lines en daarvan hoorde u Sounding Line 3. Tony Allen, begenadigd drummer, een fantastisch muzikant en een grote held in Afrika, met name in Nigeria, maar is eigenlijk gewoon in de hele wereld. Rust in vrede, Tony Allen. Vandaar even het Morald van Moritz von Oswald trio uit 2015. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Met nu ruim baan voor het nieuwe album van Ben Lucas Boysen. Hij opereert ook onder de naam Heck, H-E-C-Q. En zijn nieuwe album is er eentje van een ongelofelijke schoonheid. Mirage heet hij, of Mirage, zo u wil. Ben Lucas Boysen. Ik ga er ook totaal niet doorheen praten, want het verdient om volledig gedraaid te worden. Vandaar nu de track Venia in zijn totaal. Dit is Ben Lucas Boysen. Waarlijk.

Wat een geweldige geluid en wat een geweldige stem. De Iraanse zangeres Samar Rad en ze noemt zich Mentrix. Haar nieuwste album heet My Enemy, My Love. En u hoorde daarvan Nature. En Samar is verhuisd onlangs van Iran. Ze woonde in het oostelijk gedeelte van Iran. Ze is verhuisd naar Berlijn. En dat heeft natuurlijk feitelijk wel te maken met het feit dat je dan toch wat makkelijker de muziek de wereld in kan helpen. En gelukkig doet ze dat via haar eigen label House of Strength Records. Heerlijk werk van Mentrix. En dit is de nieuwe van Ricardo Donoso. Hij heeft weer een nieuw album op Deno Valley. En ze zijn toch weer allemaal fijn hoor die hij uitbrengt. Content heet het nieuwste album. En daarvan hoort u nu A Consensual Hallucination.

Het geluid van Dark Morph. En u hoorde daarvan Dark Wave. Dark Morph 2 is net uitgekomen. En dat is een soort mini-LP. 12-inch zou het kunnen noemen. Maar het is ook wel bijna LP-lengte. Behalve deze track. Wel de beste track van het album. Dark Morph. Bestaande uit Carl Michael von Hauswolf. Inderdaad, vader van. En Jonsi van Sigur Rós. Samen vormen zij Dark Morph. En het is uitgekomen op het label van Anna von Hauswolf Pomperipossa Records. Het cirkeltje rond, zou je zeggen. Prachtig werk, Dark Morph. En de laatste van dit uur is voor Hans Joachim Rödelius. Allemaal een track van zijn nieuwste Selbstportret. Ware Liebe. En daarvan hoort u nu Nawärme. Rödelius.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nou, vanavond laten we de honden maar even ruim baan geven. We moeten toch al binnen blijven met z'n allen, dus die honden die moeten ook binnen blijven. Tuurlijk, social distancing, daar gaat het om in het leven tegenwoordig. We gaan terug naar 1980 met het obscure gezelschap P1E. Ja, die is nooit verder gekomen dan één single, maar dan wel in de gelederen Alexander Hacke. En hem kennen we natuurlijk onder andere van bands als Einstürzende Neubauten, waar hij nog steeds in zit, Crime in the City Solution. En nog veel meer werkt tegenwoordig ook samen met zijn vrouw. En heeft een ware staat van dienst. Alexander Hacke zat in de band P1E. Samen met Ute Droste, Michael Schaumes, Michael Hirsch. En eigenlijk de leider van P1E, Thomas Voburka. Dit is P1E met 49 Second Romance.

uit Italië, Massimo Fivona en zijn Chronicles of Sound, zoals dat in 1997 verscheen. Massimo Fivona, en u hoorde Saturn, en een en ander verscheen via het Zone Records. Dus, alles gezegd in 1997. Massimo Fivona aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we hebben heel veel nieuw werk dit komende uur. En ook in het tweede uur natuurlijk wat meer nieuw werk. Nu eerst van een verzamelaar die gaat verschijnen pas op 28 mei. De verzamelaar Tech 040 en Intro staat daar verder nog bij. Het label is Techno. En de muziek is eigenlijk ook techno. Laten we daar gewoon kort over zijn. Vinicius Honorio en RMK met Sinners staat bijvoorbeeld op die verzamelaar. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Ja, Steve Hillage, die mag je rustig een oud-gediende noemen. En ook samen met zijn vrouw, Miquette Giraudy, vormen zij al heel erg lang het duo System 7. En Steve is ooit begonnen, en Miquette trouwens ook, in de hippieband Gong uit Frankrijk. In eind jaren 60 zaten ze daar al bij. Dus zo lang maken ze al muziek. En onlangs gaven ze nog een buitengewoon enerverend optreden in Tivoli Vredenburg. Wat werkelijk geweldig, want ze stond als een huis. En daar waren ook tracks van het nieuwe album Flower of Life te horen, wat verscheen via hun eigen A-Wave. U hoorde La Katrina van System 7. X-Rated op de concertzender, waar de hele wereld ineens nogal zenuwachtig werd. Want er werd gewoon aandacht gegeven aan een aantal posters. Het leek wel alsof dat werk was wat van Boards of Canada wat zou gaan verschijnen. Wel nu, het werd waarheid. Ja hoor, na 10 jaar wachten komt er eindelijk een nieuwe Boards of Canada. We moeten er nog even op wachten, 29 mei, maar dan is het echt zover. Een Inferno gaat die heten, de nieuwste Boards of Canada. Eén track hebben ze al vrijgegeven, behalve de intro, en dat is Prophecy at 1420 megahertz. En die gaat u nu horen, hier bij X-Rated, Boards of Canada.

Nou, hier herken je toch wel heel erg duidelijk het geluid van Plaid in. Nou, ze hebben een samenwerking aangegaan met John Tejada. En dat het resultaat heette Start Motion. Het staat op de digital single, een digitale single die uit is gebracht via Plaid Recordings. En dat is het label van John Tejada. Fijn werk van Tejada en Plaid. Start Motion. En die is inmiddels wel verschenen. En wat nog niet verschenen is, en dat gaat pas op 5 juni gebeuren, is de nieuwste van Harald Grooskopf. Hem kennen we hooguit als drummer van bijvoorbeeld Klaus Schulze. Hij heeft in Ashra Tempel gezeten. En ook deze meneer is al op leeftijd. Maar die doet het nog steeds uitstekend met allerlei nieuwe platen. Zoals ook het album Glitches Brew laat zien. We doen een rondje Bureau B. Zometeen de nieuwste van Kreitler, maar nu eerst Harald Grooskopf dus van dat voornoemde album. Dit is Panta Rai. Hier is Harald Grooskopf.

ook nog heel even geduld, maar niet al te lang. 15 mei komt hij uit. De nieuwste van Kreidler. En ook weer via dat geweldige Bureau B-label. Het nieuwste album gaat Schemes heten. En u hoorde Beads, een korte track van dat nieuwe album van Kreidler. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog veel meer mooie programma's hebben, zoals bijvoorbeeld Sensenta en Space Exposure. Nou, beide heren zijn betrokken bij de volgende track. We hebben het namelijk over de nieuwe EP van Space Exposure. En laat die nou gemasterd zijn door Harold Roeland en ingespeeld zijn door onze Roel Jansen. Space is the Place is de EP via het eigen Links Productions verschenen. En u gaat nu luisteren naar een wat langere ambient track. Er staan 4 tracks op. En de eerste 3 die zijn een beetje wat kortere ritmische tracks. Wij kozen hier bij X-Rated voor de wat langere ambient track. Dit is Celestial. Nieuw werk van Space Exposure.

0: U hoorde een fonkelnieuwe EP die gaat verschijnen. Some Blue EP. En dat is afkomstig van Melle Kromhout. En die gaat ook nog niet verschijnen. Pas 15 mei. Nou ja, daar is dat ook al over 5 dagen. Maar goed, dan verschijnt de nieuwste EP van Melle Kromhout. En hem kent u wellicht van het duo Glice. Wat die is samen met Ruben Bragen. Melle Kromhout's nieuwe EP heet Some Blue. En dat verscheen via Duct Tape. En dat tape, daar moet de nadruk op gelegd worden, want het is alleen uit op cassette. Haast u, want het aantal cassettes is bijzonder laag. Zeer limited edition. U hoorde All New van Melle Kromhout.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot 12 uur. Het is vandaag moederdag. En bij moeders hoor je toch echt aan vrolijkheid te denken. Vandaar dat ik dacht aan de track Mutter der Fröhlichkeit van Holger Hiller. En dat verscheen in 1983. Holger Hiller, die zat in Palais Schaumburg, maakte daarna solo mooie dingen, ook als treneninvasionen. En is later gewoon leraar Duits geworden. Wel nu, Holger Hiller, hier is die van het album Ein Bündel Fäulnis in der Grube, wat verscheen via Atatak, het label van Der Plan. De track Mutter der Fröhlichkeit voor alle moeders op moederdag.

Het is een beetje het sprookjesbos en een horrorhuis in één, deze track. Ik vind hem werkelijk geweldig. Riverine heet de track. Je hoorde Mordhound. En dat staat op het album Spindrift. Mordhound is BJ Nielsen, oftewel Benny Nielsen. En later, toen hij Mordhound af was, werd het Mordhond. En daarna werd het Hazard. En daarna ging hij onder zijn eigen naam optreden. En is dus dit jaar ook nog op het Sonic X Festival geweest als BJ Nielsen. Mordhound hoorde u van het album Spindrift, dus verschenen op Cold Meat Industry. X-rated op de concertzender met nu werk uit 1990, Maximal Brain Dysfunction. Een band die helaas nooit verder is gekomen dan één album. Een album wat overigens een beetje doet denken aan de vroegere einstürzende Neubauten. Het album heet Wind auf Blut. Hier is Maximal Brain Dysfunction met Lied.

Zo, dat u het even weet. Dat was de lijkenschreeuw van Surgical Penis Clinic. Oftewel SPK, oftewel Seppuku. Of ja, Lijkenschrei was in ieder geval het album. U hoorde Maladia Europa. Overigens een titel die u niet op de originele versie van Lijkenschrei zult vinden. En die verscheen via Thermidor in 1982. Via de Grey Area werd het allemaal opnieuw uitgebracht. En toen kwamen er wel titels aan de nummers. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Gigia. En dat is een nieuw verschenen album op een natuurlijk weer dat fantastische Winter Light label. Jawel, Mark O'Shea. Ik word eens tijd dat hem in een zonnetje zetten en zijn vrouw Patricia, want wat doen ze een mooi werk. Het nieuwste album van Gigia is verschenen en daar gaat hij hoor. In mijn allerbeste IJslands is dit het album Nikom ek hema fjer nifel nidan. Dat u het even weet, Gigia. En de track die heet Vidblijn. Hier is nieuw werk van Gigia.

Deze week maakte Karin Spank een einde aan haar leven. Deze Swanstrike was voor jou, Karin.

0: Sinds begin jaren 90 kende ik Karin erg goed. Wij gingen regelmatig naar concerten, spraken elkaar bij concerten. En ze was een goede vriendin van mij en ze heeft heel veel mooi werk verricht. Ze was de baas van Bits of Freedom. Ze heeft heel veel tegenwerken van de Scientology-kerk bewerkstelligd. Heeft ontelbare boeken geschreven, schreef columns voor het Parool en nou, noem het allemaal maar op. En bovendien, het was sowieso een icoon, het was een geweldige vrouw. Heel fijn om mee te maken en zij had een voorliefde voor de hardere bands. Zo was zij goed bevriend met Michael Jura van Swans en bijvoorbeeld ook met Blixa Bargeld van Einstürzende Neubauten. En ik ben ooit, eind jaren 80 al zelfs, door Karin voorgesteld aan Michael Jura. Dus toen al. Dank voor al je mooie werk, Karin. En rust in vrede. Je lichaam liet je in de steek. Maar je geest zal voor altijd doorgaan. Vandaar Love of Life, want je had levenslust. Swans van het album Love of Life. Daarvoor hoorde u Traum van het nieuwste album Emphasis. Verscheen via Cyclic Law. U hoorde Ox Blood Red. En daarvoor is nieuw werk van Gija. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray. En daarvoor hebben wij gekozen voor de samenwerkingsverband tussen MB en NIM. MB staat niet voor Marco Borsato, maar voor Maurizio Bianchi. En NIM, dat is Giuseppe Verticchio. En ze voeren zogenaamde Together's Symphony uit. Zo hoort u drie tracks van het album Secluded Truths, wat verscheen in het album, het vierdubbelalbum Together's Symphony. En daarna hoort u twee tracks van Together's Symphony. Maurizio Bianchi en Giuseppe Verticchio als MB en NIM in X-Ray. Zometeen na 11. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dat wordt zeer gewaardeerd, evenals alle reacties die ik mocht ontvangen. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Wie weet, het wordt een hele koude week. Misschien krijgen we wel weer sneeuw. Misschien rijden we wel weer geen treinen. Je weet het allemaal niet. De ijsheiligen zijn ook niet meer heilig. Nou ja, goed. Anyway, tot volgende week. Heb een mooie week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Max.

Mijn populisten moeten natuurlijk direct aan schreeuwende politici. Oeps, daar gaat het allemaal. Aan schreeuwende politici denken, maar dat is niet altijd een feit. Populist is het nieuwe duo tussen Daniel Miller en Nicholas Bugayev. En Daniel Miller vooral, die kent u natuurlijk, of hopelijk in ieder geval, als de oprichter en nog steeds baas van Mute Records. Dus dat label dat zo verschrikkelijk heeft gedaan voor bands als Depeche Mode en noem ze allemaal maar op. En hij heeft ook nog in een grijs verleden een fantastische single opgenomen. TVOD van The Normal. En bracht ook nog een hele guitige LP uit onder de naam Silicon Teens. Daniel Miller al eeuwenlang in de muziek. En nu beukt hij er goed op los als populist. Uitgebracht via het label The Temple en The Low Dive. Je hoorde de track Eraser hier bij X-Rated op de Concertzender. En precies op het goede moment is daar een zowaar een nieuwe single verschenen van Consolidated. Jawel, en dat is eigenlijk na de afgelopen weken in Amerika meer dan hard nodig. Actueler dan ooit zou je eigenlijk kunnen zeggen. Consolidated is terug. Mark Pistol die openbaarde de track deze week op zijn eigen Facebookpagina. Waarlijk fantastisch werk en wat ik al zei, actueler dan ooit. Capitalism, dit is de nieuwste van Consolidated. War between the sexes, you got a war between the government, you got a war against your taxes, wonder where all your fucking money went. Stock markets have plunged over fears about the coronavirus and the conflict among major oil producers. Your choice is clear. You get America or the future. America or humanity. In a possible natural world. You don't get both. You think you can have both. You get America. Listen to me. Millions will die as they always have. Change nothing. Institutions collapse, cause a social free fall, destroy the country. We can deal with that. We cannot deal with any change to fundamental economic relations and policy. Profits will be protected. Profits over people. Profits over honor. Profits is danger.

Ja, en ook ineens weer zo afgelopen. Helaas, maar waar. Maar je hebt dan wel wat. Je moet er heel lang op wachten, maar dan is er eindelijk nieuw werk van Portion Control. Helaas, net nog niet fysiek, net als Consolidated overigens. Maar goed, digitaal, dat moeten we dan maar even voor lief nemen voor een keertje. Portion Control, het nieuwste album dat gaat verschijnen, heet Head Buried. Daar hoorde u de titeltrack van en nogmaals alleen verkrijgbaar digitaal via hun eigen Portion Control. .net. X-rated op de concertzender. En we gaan terug naar Nederland en ietsjes gaas terug met de nieuwste, inderdaad alweer, van Hunter Complex, onze Lars Meijer. En dat is een bezig baasje. Want nog niet koud nadat Dead Calm en Zero Degrees is verschenen, is er nu alweer een nieuwe EP. En die heet Rain in Europe. En net als het album uitgebracht via Burning Witches Records. En hij is weer fijn en nooit geweten dat Lars ook in Afrika is geweest. When I Was in Africa. Dit is van de nieuwste EP dus, Hunter Complex.

Sinti en nog steeds Spacey. En dat mag ook wel als je Space Art heet. Kent u ze nog? Space Art, die hun grootste hit had met de track Onyx. Het project van Dominique Perrier en Roger Rizzitelli. Maar Roger leeft helaas niet meer, maar heeft gelukkig wel een zoon gekregen. Die heet Tommy. En samen met Dominique Perrier hebben ze nu het album Entrevue uitgebracht. Via Deserted Island Music. Je hoorde Psychadeliose van dat nieuwste album van Space Art, hier bij X-Rated. En het nieuwe album van BV Dub, dat is al een tijdje uit, alleen het fysieke exemplaar, dat duurde er wat aan langer over vanwege alle corona-ellende in Italië. Maar daar is die dan, het album 10 Times the World Lied. Wat er bijzonder aan is, is dat alle tracks 7 minuten en 52 minuten duren. En dat alle tracks beginnen met Not Yours Too. Zo heb je Break en Rule en Take en nou, noem het allemaal maar op. Wij kiezen voor Not Yours To Build. Dit is Brock Fenway, prachtig nieuw werk van BV Dub.

0: Ik zei het al, het was het concert van het jaar. Zoveel concerten zijn er niet dit jaar, dus dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen. Maar toch. Het beste wat ik gezien heb dit jaar was Rolly Porter. En dat was op het Sonic X Festival in Paradiso in Amsterdam, waar hij de première gaf van zijn nieuwste project Kist Van. En dat album is afgelopen vrijdag eindelijk verschenen. Fantastisch werk van Rolly Porter. U hoorde de track Burial.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. Het is warm, u kunt lekker buiten zitten met de boksen en wat een goede kelken gevuld. En de honden, die laat u binnen. Deze week werden we allemaal, eigenlijk de hele wereld en Amerika in het bijzonder, opgeschrikt door het brute politiegeweld. Een blanke politieman die een donkere man op straat duwt en maar liefst 8 minuten met zijn knie in de hals van de man drukt. Weerzinwekkend en eigenlijk nog meer verbijstering en weerzinwekkendheid bracht het feit dat de politieagenten zijn collega daar gewoon bij stonden en helemaal niets deden om tegen te houden. Dergelijk structureel politiegeweld is helaas nu, ja, het was al duidelijk, maar het is nu duidelijker dan ooit. Het is gewoon structureel en er is echt iets compleet mis bij de politie. Maar natuurlijk is er heel veel mis in Amerika met Donald Trump op de eerste plaats. Maar in ieder geval, ik had echt verwacht dat een van die agenten wel zou ingrijpen en misschien zelfs wel een pistool zou trekken om zijn collega om zeep te helpen. En dat bracht me bij de band Cop Shoot Cop. Dus die heb ik weer eens op de draaitafel gelegd. En helemaal wanneer je de titel It Only Hurts When I Breathe hoor, dan krijg je toch kippenvel als je aan George Floyd denkt. Deze is voor jou George Floyd. Cop Shoot Cop.

0: Het water klotst. The Water Beat Mix van de 12-inch Water. We hebben het over Jo Bogaert. En Jo Bogaert, die kennen we van onder andere Technotronic. Pump Up The Jam, weet u nog? Dit is een solo single van hem uit 1992. Jo Bogaert, Water. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Terwijl het water nog heel even doorklotst, wil ik eventjes heel duidelijk maken dat er helemaal geen X-Rated was geweest, dankzij de welwillende medewerking, dit kanaal van Dion Postdijk. Inderdaad, u zal het waarschijnlijk allemaal misschien wel gehoord hebben, er rijden totaal geen treinen, de hele dag niet meer. Dus dat wordt hooguit morgenochtend. Nou, morgenochtend vertrekken voor een uitzending van vanavond, dat gaat niet lukken. Maar mijn overgrote dank, en ik zag ook een bijzonder groot aantal luisteraars die ook dank brengen aan Dion Postdijk. Dus daarom even een klein applausje voor Dion Postdijk.
1: Graag gedaan.
0: Verder zit er niemand in de studio, maar hij zit hier wel glunderend op de bank en heel blij dat ik er inderdaad ben om voor u een nieuwe episode van X-Rated te presenteren tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En water hadden we het over. Nou, bij water, daar horen natuurlijk kikkers. Ik zit weliswaar in theaterkikker, maar nu draait Super Frog. Super Frog Saves Tokyo. En het klinkt allemaal Amerikaans, maar dat is het. Of het klinkt allemaal Japans bedoel ik, maar dat is het geenszins. Het komt gewoon uit Bristol. Super Frog Saves Tokyo met de track Kyoto. Dat komt te staan op het album Strawman. Dat gaat via Electronic Architecture verschijnen op 8 april. Nogmaals, heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated tot 11 uur. Een hartelijk welkom.

Allemachtig, wat een track. En wat een album. Ik heb hem nu 2 keer beluisterd en de eerste keer dacht ik, wauw, wat geweldig. En nu weet ik het sowieso zeker. Deze komt absoluut in de eindlijst over 2022. Het wordt nu alweer druk in die lijst. We hebben het over Sankt Otten en het nieuwe album Symmetrie und Wahnsinn. Dus in het rondje Dino Valley is dit werkelijk de beste wat mij betreft. Die Ordnung des Lärms hoorde u. En we hebben het over Sankt Otten, bestaande uit Stefan Otten en Oliver Klem. Sankt Otten hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar helaas, vorige week moesten we op de valreep al afscheid nemen van Philip Jack. Toen heb ik in allerijl een track kunnen vinden die sowieso dicht bij zijn werk staat. Maar vandaag moeten we helaas ook alweer afscheid nemen van een opzienbarende dame in de elektronica. We hebben het over Myra Calix. Myra Calix is Chantal Passamonte. En die overleed, tenminste het werd maandag bekend, maar het schijnt dat ze ook vorige week zondag al was overleden. 52 jaar en Myra Calix heeft prachtige dingen gemaakt voor het Warp label. En ze werkte ook voor Warp Records. Helaas, ze is niet meer. Ze mocht niet ouder worden dan 52 jaar. Rust in vrede. Chantal, rust in vrede, Myra Calix. En hoe begon het in 1996? Op de 10-inch Ilanga. En daarvan hoort u nu de ijzingwekkende track Kala. Nogmaals, rust in vrede, Myra Calix. Oh, hij begint niet. Oh, hij begint wel. Hij begint niet. Hij begint wel.